is natuurlijk al makkelijk, bro. Dan Rock, dan Bob. Radio Bob. Deutschland Rockradio.